0: kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.
2: If you're a believer, I need you to get up and move.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: Dit is God Radio.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: In the name of Jesus,
2: yes, Lord.
1: We speak the open skies.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik vind het een eer om weer met jullie deze les in te gaan. Ik heb deze serie gemaakt, One Basics, het woord zegt het al, hè, om het basisfundament te leggen waarvan ik geloof dat iedere christen dat zou moeten hebben. Je kunt ook mijn boek Leven in de Volheid kun je gratis bestellen op de website in meerdere talen op johantoet.com of op oneinfoundation.com. Je kunt die boeken gratis bestellen. En Leven in de Volheid is eigenlijk een leerboek, een lesboek over de onderwerpen die ik behandel. Niet alle onderwerpen die ik behandel in de One Basic staan ook in het Leven in de Volheid, maar in ieder geval wel de basisfundamenten die iedere christen zou moeten weten om een goed fundament te hebben in hem, zodat je daarop verder kunt bouwen. En dan staat er in de Bijbel, de ene die bouwt er met stro en hout en de andere met goud en zilver. Maar uiteindelijk is er maar één fundament, en dat fundament is Christus Jezus. En jij moet weten wat jouw identiteit is in Christus. Jij moet weten wat jouw autoriteit is in Christus. Jij moet weten wat jij van mag, wat jou is toebedeeld, wat hij voor jou gewrocht heeft in zijn dood en zijn opstanding. En jij moet weten wie God is, wat hij voor jou heeft gedaan en hoe je daarin kunt wandelen in je leven. Want dan heb je gewoon een meer kans van slagen om een leven te leven en een overwinning dan wanneer je niet weet wie jij bent in Christus. Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Kijk, als wij niet weten wat het woord van God over ons zegt, als wij niet weten wat onze identiteit is en onze autoriteit is en niemand ons dat helpt uit te leggen, dan kunnen we net als onze ongelovige buurman verder gaan in het leven, ook al hebben we alles ontvangen en ook al zijn we helemaal toegerust om in overwinning te leven. Dus het is erg belangrijk en ik geloof dat dat belangrijk is, in ieder geval voor mij, in mijn bediening en de roeping die God mij gegeven heeft, is om de Heilige toe te rusten, zodat we met z'n allen tot die volwassenheid in Christus Jezus kunnen komen. En ik zeg even met nadruk, zodat we allemaal tot die volwassenheid kunnen komen, want ook ik ben nog steeds onderweg om in die volledige volwassenheid te komen. Ik geloof wel dat ik geen baby meer ben die alleen nog maar melk drinkt. Ik geloof wel dat ik vast voedsel kan verdragen, maar het is nog niet zo dat ik durf te beweren dat ik helemaal 100% volwassen ben. Want ook ik ben elke dag weer aan het leren, want we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid en van glorie naar glorie. En ik ben elke dag weer aan het leren en aan het ontdekken van, weet je, wie ben ik nou in Christus en wat heeft God nou voor mij gedaan? Kijk, ik weet dat ik een kind van God ben, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig. Ik ben gekocht en betaald. Ik heb mijn autoriteit en mijn identiteit. Maar er is zoveel meer dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Dingen die ik allemaal nu nog aan het ontdekken ben. Dingen die allemaal nieuwe dingen, nieuwe inzichten die God mij geeft. Maar het wordt wel allemaal gebouwd. Het wordt allemaal gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Dus dat is het fundament. En dat is ook wat Paulus predikte. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Weet je, dus dit is het belangrijkste, dit is het fundament. Nou, in de afgelopen les hebben we het gehad over de machtige naam van koning Jezus en wat die naam vertegenwoordigt, of wie die naam vertegenwoordigt. En die naam vertegenwoordigt natuurlijk de koning, de koning en de Heer, onze majesteit, onze heiland en onze verlosser. Amen. Het is de naam bij wie wij allemaal zalig zullen worden. U zult hem de naam Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus dat is wat Jezus, doet. En wat hij heeft gedaan. En hoe dankbaar zijn wij daarvoor. Maar tegelijkertijd, op het moment dat Jezus alles volbracht had, en toen hij uitriep aan het kruis in Johannes 19 vers 30, het is volbracht, gaf hij ons op het moment dat wij in hem kwamen, dus als wij in hem zijn, gaf hij ons de volmacht en de autoriteit, zeg maar, om in zijn naam ook uit te gaan. Om zijn naam te vertegenwoordigen hier op aarde. Je zou kunnen zeggen, het is gewoon zo. Wij zijn ambassadeurs van het koninkrijk van God. Hè? Er staat in Openbaringen dat we koningen en priesters zijn. We zijn ambassadeurs van het koninkrijk van God. En als ambassadeurs hebben wij nu de volmacht gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus. Nou, wat betekent dat om een ambassadeur te zijn van het koninkrijk van God? Wat betekent het dat jij de volmacht hebt gekregen, de autoriteit hebt gekregen om de naam van Jezus toe te passen in jouw levenswandel? Stel dat jij een afgezant zou zijn van een koning, bijvoorbeeld in Nederland, de koning Willem-Alexander. En jij zou ergens heen gaan in de naam van de koning. Dan garandeer ik jou dat er serieus geluisterd zal worden naar je. En er zullen deuren open gaan en mensen zullen in gehoorzaamheid reageren. Want je komt in de naam van de koning. En dat brengt een bepaalde autoriteit met zich mee. Dat brengt een bepaalde macht met zich mee. Nou, wij hebben nu het recht gekregen. Wij hebben nu de volmacht gekregen om te komen en uit te gaan in de naam van de koning der koningen. Er is geen andere koning dan de koning der koningen, koning Jezus, om uit te gaan in zijn naam, in de naam van Yeshua. Het is zijn naam die de naam is boven alle namen. In Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Dat zijn naam is een naam boven alle naam. En dat in zijn naam elke knie moet buigen en elke tong zal belijden op de hemel en aarde dat hij de Christus is, dat hij de gezalfde is, dat hij de koning der koning is, de heiland is, de verlosser is. En wij hebben nu de volmacht gekregen. We hebben de beschikking gekregen over zijn naam om uit te gaan in zijn naam. Er staat in 2 Korinthe 5 en 17 dat als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft in Christus Jezus en onze bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die aan ons onze zonden niet toerekende en ons de bediening, het woord van de verzoening in ons heeft gelegd. We zijn dan gezanten geworden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij hebben de volmacht gekregen en de autoriteit gekregen om uit te gaan in de naam van Jezus en het Koninkrijk van God te prediken. Halleluja. Dat is een mond vol, maar het is echt powerful, weet je. 2 Korinthe 5, 17 tot en met 20 heb ik zojuist geciteerd. Maar het is powerful dat wij die volmacht hebben gekregen en dat we daarin uit mogen gaan. Weet je, de naam van koning Jezus verschaft ons in, als het ware, alles wat we nodig hebben om overwinning te kunnen wandelen. Alles wat we nodig hebben. Wij mogen in die naam dus de wereld ingaan. We mogen de werken van de duizend verbreken. Mogen het licht van het koninkrijk zijn. Maar God zal ons ook alles schenken in de naam van Jezus. Alles wat in genade is voorzien. Alles wat is volbracht in zijn dood en opstanding. Alle beloftes die er zijn van de Vader. Die zijn in Christus Jezus ja en amen geworden. Mogen we aanspraak op maken. Mogen we ons toe-eigenen. Dan mogen we claimen. Dan mogen we voor bij God komen. En het is ja en amen. Ja, het is zo. Ja en amen. Hij zal het ons schenken in de naam van Jezus. In Johannes 16 vers 24 meen ik. Staat geschreven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Maar bid en u zult ontvangen. Opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dus als wij nu in de naam van Jezus tot God komen en dingen bij God verlangen of verzoeken hebben, of wij dingen benoemen en claimen en eigenlijk in bezit nemen wat ons in onze geestelijke mens al lang is geschonken, is gegeven, al op onze rekening is bijgeschreven, dat we bij hem komen. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor alle voorziening, dank u wel voor alle zegen, alle gunst in ons leven, dank u wel voor dit, dank u wel voor dat. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Alles wat we bidden in zijn naam, dat zullen we ontvangen, zijn belofte. Tot nu toe heb u niets gebeden in mijn naam, maar bid en u zult ontvangen. Dat is een belofte, weet je. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Dus, weet je, als je dat doet, dan zul je ontvangen. En zal je blijdschap volkomen worden. Waarom? Dat je weet dat alles jou geschonken is in Christus Jezus. Het is gewoon powerful, man. Weet je, wij hebben nu de autoriteit gekregen om uit te gaan, lieve mensen, het koninkrijk van God te prediken. Om demonen uit te drijven, om de zieken te genezen en doden op te wekken. Weet je, als we dat zouden doen in onze eigen naam, kunnen we helemaal niks opwekken. In onze eigen naam kunnen we geen zieken genezen, kunnen we geen demonen uitdrijven. In onze eigen naam brengen we helemaal niets tot stand, 0,0,0. Maar in de naam van Jezus, oh my God, in de naam van Jezus is niets meer onmogelijk. In de naam van Jezus zal elke knie buigen, elke tong belijden. In de naam van Jezus moet elke duisternis wijken. In de naam van Jezus moet elke ziekte wijken. In de naam van Jezus moet elke depressie wijken. In de naam van Jezus moet elke verslaving wijken. In de naam van Jezus is overwinning. In de naam van Jezus is alles mogelijk. Matthäus 10 vers 7 tot en met 8 zegt, en als u op weg gaat, dus het is gewoon een feit, we gaan op weg, en als je op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is wat we moeten prediken, het koninkrijk van God, daar hebben we het al over gehad, want het koninkrijk van God is een koninkrijk van genezing, van wonderen en tekenen, een koninkrijk van bovennatuurlijke kracht, een koninkrijk van een levende God, een koninkrijk van voorziening, gunst, zegen, en al dat soort dingen meer. Dus het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U heeft het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Nou, over het laatste zinnetje ga ik niet eens wat zeggen, want er zijn genoeg mensen die handel drijven met het woord van God. Maar we hebben het voor niets ontvangen, moeten het geven voor niets. Daarom geef ik ook al mijn boeken gratis weg, daarom geef ik al mijn studies gratis weg, daarom doen we allemaal gratis studies. En alles wat we doen is gratis. Campagnes zijn gratis, evenementen zijn gratis. Alles is gratis. Omdat we het voor niets hebben gekregen, moeten we het ook voor niets geven. Halleluja. Het zou een beetje raar zijn als iemand tegen me zegt, ik heb last van mijn rug, zeg ik, dat kost 59,95 en dan bid ik even voor je. Dat zou wel heel apart zijn. We hebben het voor niets ontvangen. En we moeten het voor niets geven. Halleluja. Maar er staat dus, genees ik en reinig maar laatste wekdoden op, drijf demonen uit. Hij zegt niet, oh, als het je uitkomt, als je goed in je vel zit, als je genoeg hebt gebeden en gevast. Nee, het is een opdracht. Genees ik en reinig maar laatste wekdoden op, drijf demonen uit. Gewoon doen. Waarom? Omdat hij zegt dat we het kunnen. Wij hebben namelijk nu de autoriteit gekregen in Christus. En autoriteit is macht. Nou, niet de macht om mensen jou te laten dienen, maar de macht om te dienen in de naam van Jezus. Amen. Maar wij hebben nu de macht gekregen over de vijand. En de vijand, we hebben maar één echte vijand. Je buurman is niet de vijand, je buurvrouw is niet de vijand, je vrouw, je kinderen zijn niet de vijand, je collega op je werk is niet de vijand, je baas is niet de vijand. We hebben maar één echte vijand en dat is die vieze slang, de Satan. Hij is onze vijand. Hij haat ons en wij zouden hem moeten haten met een oprechte haat. Amen. En dan zegt men, oh nee, je mag niet haten. Ja, weet je, David zegt ook, weet je, ik haat hen die u haten. Weet je, we mogen zij die in onrecht, de dingen in onrechte, de boze die doet dingen in onrechte, de boze is erop uit om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. De boze erop uit om jou kapot te maken en weg te houden. Wat het leven dat God voor je hebt, die mag je gewoon haten. Die mag je gewoon haten. Weet je, en dat is niet dat je dan helemaal verbitterd raakt van binnenin en dat je niet meer in liefde kunt wandelen en zo. Maar de boze is onze vijand, lieve mensen. Ik bedoel, dat is gewoon zo duidelijk en zo klaar als een klontje. Hij is onze vijand en de vijand, ja, zegt Jezus, je moet je vijanden lief hebben. Ja, dat klopt. Dat is als iemand, jouw vijand is in het natuurlijke. Als iemand in het natuurlijke jou je leven dwars maakt of weet ik veel wat, dan moet je hem gewoon lief hebben met de liefde van Christus. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, dus dan moet je hem gewoon lief hebben, je linkerwang, je rechterwang toekeren als je op je linkerwang slaat, et cetera. Weet je, dat moet je gewoon zegenen en die vervloeken, weet je, en al dat soort dingen meer. Maar de vijand, de echte vijand, dat is de boze, dat is de Satan, die mag je gewoon haten. Maar goed, anyway, dat is weer een zijstraatje die niet nodig was, maar dat maakt niet uit, ik heb het nu al gezegd, ik ga het niet meer terugdraaien, halleluja. In Lucas 10, vers 19 staat, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Oh, zie je dat hij onze vijand is. En een vijand in dit opzicht mag je gewoon haten. Ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Op de demonen en op de Satan te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Over alle kracht van de Satan. En niets zal u schade toebrengen. Dat is een belofte. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Hij is een afslagen vijand. Hij is een muis met een microfoon. Hij is een tandenloze leeuw. Hij is onder onze voeten. En hij kan helemaal niets totdat jij hem ingang geeft in je leven. Maar ik wil dat je het gewoon even laat bezinken. Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Hoe vaak gaan wij niet als slachtoffers door het leven? Verslagen door de duisternis. We voelen ons zwak. We voelen ons niet capabel genoeg. We voelen ons niet goed genoeg om onszelf te verzetten tegen stormen. We voelen ons niet goed om onszelf te verzetten tegen omstandigheden die op ons pad komen. Weet je, ik denk dat we ons niet altijd even goed realiseren tot welk koninkrijk wij nu behoren. Wat een autoriteit en macht ons is beschonken in Christus Jezus. Maar hij heeft ons zoveel autoriteit en macht gegeven, lieve mensen, dat helemaal niets ons zal schaden. Niets zal ons schaden. Wij hebben de macht over alle krachten van de vijand. Wij hebben de macht. Niet de Satan heeft niet de macht. Wij hebben de macht. Op het moment dat jij hem gehoorzaamt, op het moment dat je buigt voor hem, op het moment dat je naar hem gaat luisteren, dan geef jij hem macht over jouw leven. Maar hij heeft geen macht. Hij is verslagen. Jezus heeft hem de macht ontnomen. Jezus heeft hem ontwapend en openlijk tentoongesteld. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. De dood is overwonnen. Satan, doodweg is uw prikkel. Satan is gewoon ontwapend. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen macht meer. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar dat is alles. Hij brult alleen maar. Blaf van de honden bijten niet. Weet je, maar hij zegt, ik geef je de macht, de autoriteit over slangen, over de Satan, over schorpioenen, over de demonen. En de macht over de kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dus wij hebben nu autoriteit over alle macht van de vijand. En wat voor storm er maar ook op ons pad komt. Welke situatie waar we ook maar mee moeten dealen. Wij hebben nu de macht om iedere storm te tarten. Om elke situatie te overwinnen. Om gewoon uit te gaan en in overwinning te wandelen in de machtige naam van Jezus. Wij hoeven niet meer door angst gebonden te worden. Wij hoeven niet meer verslagen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet meer. Weet je, ik had vroeger had ik een maatje en ik was zelf een heel klein rotventje. En ik was 2 turf hoog en veel te klein voor mijn leeftijd. De dokters, de artsen hadden gezegd, gelukkig hebben de artsen... Hè? God zij dank voor artsen, maar ze hebben niet altijd gelijk. Amen. Hij zei dat ik niet, groter zou worden dan 1,60 of weet ik veel wat. Die tegen mijn moeder had gezegd, want mijn moeder is ook niet een van de grootste. Maar ik ben inmiddels 1,80 en ik groei in de spirit. Amen. Maar ik was vroeger een heel klein rotventje. En ik had altijd vrienden van mijn eigen leeftijd. Die waren vaak 1 of 2 koppen groter dan mij. En zo had ik een maatje, die was mega groot. En als ik met hem samen op weg was en ik had dat een hele grote bek. En als we dan ruzie kregen met een groep gasten of zo, die we onderweg tegenkwamen of weet ik veel wat. Dan was ik niet bang. Want ik wist gewoon dat hij voor mij was. Ik wist dat hij bij mij was, die maat van mij, die 2 koppen groter was. En dat we met z'n tweeën dat makkelijk konden redden. Want ik steunde en leunde een beetje op hem en op mijn eigen grote mond. Halleluja. Maar ik voelde me gewoon zeker. Weet je, ik weet niet of iemand zo dat wel eens heeft meegemaakt. Maar ik voelde me zeker en ik voelde me sterk. Omdat iemand die groter was en sterker was dan iedereen aan mijn kant stond. Die voor mij was. Nou, zo is het nu met Christus. Weet wie er nu voor jou is. Hij is de grote koning en de grote koning is voor jou. De koning der koningen is voor jou. De opstandingskracht en het leven is voor jou. De schepper van hemel en aarde is voor jou. Hij die is en was en komen zou is voor jou. Het begin en het einde is voor jou. De alfa en de omega is voor jou. De grote ik ben is voor jou. Romeinen 8:37 zegt dat wij nu meer dan overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, want hij is nu voor ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie kan dan tegen ons zijn? Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is, lieve mensen. Weet je, God staat aan onze kant. He's got our back. Weet je, en hij gaf ons autoriteit en macht om zijn naam te gebruiken in iedere situatie van ons leven en in het leven van anderen. Wij kunnen gewoon uitgaan en we mogen gewoon zeker weten dat als we uitgaan in de naam van Jezus, dat we macht en kracht hebben over alle macht en kracht van de vijand. Dat we de duisternis in kunnen gaan, ons licht kunnen laten schijnen, dat de duisternis moet wijken. Dat demonen beginnen te sidderen in onze aanwezigheid. Dat als wij binnenkomen, dat het koninkrijk van God binnenkomt. Lucas 17 vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Weet je, de Heilige Geest is binnen in mij. Weet je, in Johannes 14 vers 17 staat dat hij bij mij zijn en in mij zal zijn tot in eeuwigheid. In Johannes 14:23 zegt God, zegt Jezus, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Zie, ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ga uit in de naam van Jezus. Ik ben een power station en waar ik kom, komt het licht van de wereld, want dat is wat hij mij noemt, het zout van de aarde. En waar ik kom, komt het koninkrijk van God en elke knie van de duisternis moet buigen. Het moet wijken in de naam van Jezus, want dat is de volmacht en de autoriteit die hij mij heeft toebedeeld. Aangezien ik zijn kind ben, aangezien ik de volmacht heb gekregen als zijn kind om uit te gaan in zijn naam, om te proclameren in zijn naam, om te verbreken en te gebieden in zijn naam, om te binden en te ontbinden in zijn naam, om vrij te zetten in zijn naam. Hij heeft mij die naam gegeven, man. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Weet je, dus wij hebben de autoriteit gekregen om zijn naam te gebruiken. En dan niet om die naam te misbruiken als vloek. Want er zijn heel veel mensen die de naam van Jezus in hun mond nemen als vloek. Doe het alsjeblieft niet. Bekeer je ervan. Weet je, zijn naam is zegen en geen vloek. Weet je, en ook niet de naam gebruiken voor je eigen belang. Hè, of voor zaken die niet in lijn zijn met zijn woord. Dat is zo belangrijk gewoon. Ik benoemde het net al eventjes. Maar weet je, als wij tot God komen in de naam van Jezus, de dingen die wij van God verlangen moeten in zijn wil zijn. Die moeten voorzien zijn in genade, anders moet je ze niet eens verlangen. Alleen maar wat in zijn wil is en overeenkomstig zijn woord is, dat is wat je zou moeten verlangen van God. Alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht, dat mag je verlangen van God. Maar de dingen die niet in lijn zijn met het woord van God, moet je zeker niet eens verlangen. Maar er zijn mensen die handel drijven met het woord van God. Er zijn mensen die de naam van Jezus niet ijdel gebruiken. Maar moet je kijken wat de Bijbel daarover zegt in Exodus 20 vers 7. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dus we moeten weten wat een gewicht er in die naam ligt. Wat die naam vertegenwoordigt, wie die naam vertegenwoordigt. En dan moet je nu niet te pas en ontepas als een of andere formule in je mond nemen. En alles maar gewoon in de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Nee, wacht eventjes. Het moet zijn in lijn met zijn woord. Het moet hem vereren. Het moet hem glorie geven. Hij moet verheerlijkt worden in de handeling die je doet in zijn naam. In de dingen die je proclameert in zijn naam. In de dingen die je gebiedt in zijn naam. Moet hij verheerlijkt worden en verhoogd worden. Hij moet vereerd worden en zijn naam moet geëerd worden en vereerd worden. Want het is de naam boven alle naam. Het is door die naam dat wij gered zijn. Het is door ons geloof in die naam dat wij behouden zijn. Dat we vergeven zijn. Dat we kinderen zijn geworden van de allerhoogste erfgenamen van het Koninkrijk van God. Dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Het is in die naam. Die naam die zo belangrijk is. Een naam boven alle naam. En die moeten we niet zomaar ijdel gebruiken. Maar wij als kinderen van God horen onze God gegeven autoriteit toe te passen tegen de duisternis. En om tot God te naderen. Om uit te gaan en de duisternis neer te halen. Om licht te brengen. Om onmogelijke situaties mogelijk te maken. Tot eer en glorie van zijn naam. En die autoriteit die moeten wij gebruiken in eer en in respect. Amen. Dat is wel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat jij weet. Dat je weet dat je zijn kind bent. En dat je weet wie jij bent in hem. En dat jouw positie is. Als jij niet bij hem hoort. Heb jij namelijk geen recht om zijn naam te gebruiken. Alleen de kinderen Gods. Hebben de volmacht en het recht om de naam van Jezus te gebruiken in hun mond te nemen. Alleen de kinderen Gods. En niet de niet-kinderen van God. Die hebben niet het recht om die naam in hun mond te nemen. Alleen als ze hem zouden aanroepen. Want in ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Als je hem aanroept in nood. Als je hem aanroept in verlangen om hem te kennen. Als je hem aanroept omdat je wil dat hij in jouw leven komt. Dan is het wat anders. Maar dan roep je hem aan tot eer en glorie van zijn naam. Maar om uit te gaan in zijn naam en dingen te ondernemen in zijn naam, terwijl je niet bij hem hoort. Nee, dat is alleen maar gegeven aan de kinderen van God. Als jij niet weet wat deze naam vertegenwoordigt en wie deze naam vertegenwoordigt, zal er ook geen autoriteit aan verleend worden. Het is geen toverformule van hocus pocus plaats pas. Dat is het niet. Het is de naam van Jezus en hij is een persoon. En in zijn naam wordt alleen maar autoriteit verleend als je bij hem hoort en als het hem eert en verheerlijkt. In Handelingen 19, vers 13 tot en met 17, gewoon om het eventjes te onderbouwen wat ik zojuist zei. Daar staat een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde net de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, het waren 7 zonen van Skeva, Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, dit is gewoon powerful, man. Zij kenden Jezus niet persoonlijk. En zij wisten niet wie of wat deze naam nou exact vertegenwoordigde. Zij konden geen autoriteit aan de naam verlenen, omdat zij die autoriteit niet hadden ontvangen in Christus. Zij hoorden niet bij Jezus. En moet je voorstellen, dat een demon zegt, iets uit de hel zegt, hey, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Dus Jezus ken ik en van Johan heb ik gehoord. Of vul je eigen naam in. Weet je, Jezus ken ik en van Peter heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Karel heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Suzanne heb ik gehoord. Jezus ken ik en van Lisa heb ik gehoord. Weet je, dat hij van jou gehoord heeft, dat hij jou vreest. Dat als jij komt in de naam van Jezus, dat hij weet dat jij de volmacht en de autoriteit hebt om die naam toe te passen. Dat jij weet wat die naam vertegenwoordigt, dat je weet welke autoriteit en macht er in die naam zit. En dat als jij komt in de naam van Jezus, oh ja, dan zullen de hemelse gewesten geschud worden. Dan zullen demonen sidderen en vluchten in kieren en gaten. Dan zal de Satan met zijn staart tussen zijn benen de benen nemen. Want jij weet wat die naam vertegenwoordigt en jij weet in welke naam jij komt. En niet zomaar in de naam van Jezus. En dat je niet weet wat dat betekent. Nee, jij weet het wel. Van Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Weet je, zorg dat hij van jou gehoord heeft. Halleluja. Anyway, deze mensen hadden het gezien en hadden het gehoord. Dus dachten, laten we het ook proberen. Weet je, als een formule. En dat ging goed fout. Want niemand kan zomaar deze autoriteit in de naam van Jezus gebruiken. Alleen de kinderen van God hebben dit recht. Nogmaals, het is geen formule, het is geen toverwoord om kunstjes mee te doen, om anderen te imponeren. Ik bedoel, ik heb wel eens

geen centimeter, halleluja. Maar God heeft ons niet die naam gegeven om er spelletjes mee te doen. Hij heeft ons niet de naam gegeven om trucjes uit te halen. Hij heeft ons de naam gegeven om het licht te zijn in deze wereld. Om het zout te zijn van deze aarde. Om de gevangenen vrij te zetten. Om zij die gebonden zijn vrij te maken. Om de zieken te genezen. Om demonen uit te drijven. Om de doden op te wekken. Om een levende God te verkondigen aan een stervende wereld. Om het licht te zijn in deze wereld, lieve mensen. Daarom hebben we die naam gekregen. Matteüs 7, vers 22 zegt: velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet je, en dit gaat over mensen die helemaal die God niet kennen. Die Jezus niet kennen. Van wie Jezus niet hun Heer en Verlosser is. Van wie ze niet in de wil van de Vader wandelen. Dit is de wil van de Vader. De wil van de Vader is dat zij geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. Weet je, je kunt wel uitgaan en te pas en om te pas in zijn naam allemaal dingen gaan lopen roepen en gaan lopen doen. Maar als jij niet bij hem hoort, als jij niet zijn kind bent, als jij geen kind bent van de Allerhoogste, als jij niet wederom geboren bent, als jij niet gestorven bent met Christus en opgestaan bent met Christus, ja, dan kan je alles wel doen en willen in zijn naam, maar je hoort niet bij hem en dan zegt hij: ik heb u niet gekend. U werkt de wetteloosheid. De wetteloosheid wil zeggen: je bent niet bij hem. Je hoort niet bij hem, want in hem is alleen maar gerechtigheid. Amen. Maar goed, wees je bewust van jouw God gegeven autoriteit. En wees je bewust dat deze alleen maar aan jou als kind van God is toebedeeld. En dat is een voorrecht. Het is een genade en het is ook een hele grote verantwoording. Dus wij hebben nu de autoriteit om te spreken en te onderwijzen in zijn naam. Handelingen 4 vers 18. Schrijf deze tekst even op die ik ga noemen. Kun je ze zelf nalezen. We hebben de autoriteit gekregen om mensen te bekeren en het koninkrijk van God te prediken in zijn naam. Markus 16 vers 15. Om mensen te dopen in zijn naam door onderdompeling wel te verstaan. Johannes 4 vers 2. En om te bidden voor de doop met de Heilige Geest in zijn naam. Handelingen 8 vers 17. We hebben de autoriteit gekregen om de zieken te genezen, demonen uit te drijven en de doden op te wekken. Matteüs 10 vers 8. Weet je, dit is onze autoriteit in Christus. En het is zijn belofte aan ons. In Johannes 14 vers 12 tot en met 14 zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Dat is een grote koning, de grote ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Lieve mensen, wat een belofte, wat een macht en wat een autoriteit hebben wij gekregen in Christus Jezus. Weet je, gebruik het wijs. Gebruik het om God groot te maken, opdat alleen hij verheerlijk wordt in jouw leven. Halleluja. Weet je, en gebruik het in liefde en in compassie. Weet je, tegen de boze en tegen alles wat met de duisternis te maken heeft, mag je in autoriteit spreken in de naam van Jezus. Ik gebied jou nu, ik breek jou, ik gebied je, laat los, wijk in de naam van Jezus en al die dingen meer. In de naam van Jezus mogen we dat doen en kunnen we in autoriteit gaan. Maar als we uitgaan in zijn naam om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken, op wat voor manier dan ook, door bijvoorbeeld het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde, door mensen te helpen in nood en al die dingen meer, weet je, dat we dan uitgaan in zijn naam, gaan we dan wel uit in zijn naam, wetende dat we autoriteit en volmacht hebben, wetende dat we macht hebben over alle krachten en vijanden, niet ons schade zal toebrengen en al die dingen meer. Maar we gaan niet arrogant uit. We gaan uit in compassie, in nederigheid, in bewogenheid, in liefde, in genade en in bewogenheid voor de mensen. En we hebben de mensen oneindig en onvoorwaardelijk lief, no matter what. Want ook in de naam van Jezus hebben we de autoriteit gekregen en de macht gekregen om ons eigen vlees te overwinnen. Als mensen ons afwijzen, als mensen ons bespugen, bespotten of wat dan ook, om dat niet tot jezelf door te laten dringen, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Weet je, daar hebben we ook in de naam van Jezus autoriteit over gekregen. Maar alles wat we doen, doe het als aan de Heer en doe het in liefde. Weet je, en weet dat God je vergelden zal. Amen. Dus we hebben autoriteit gekregen in de naam van Jezus. We hebben autoriteit gekregen. Wij hebben autoriteit in Christus Jezus om een impact te maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Dit is de basis. En ik heb heel veel teksten heb ik opgenoemd. Weet je. Ga ze zelf onderzoeken en ga zelf dieper hierin kijken van wat is nou mijn autoriteit? Want nogmaals, we zijn niet alleen geroepen om de zieken te genezen, doden op te wekken en de demonen uit te drijven en al die dingen meer. Maar we zijn vooral ook geroepen zodat mensen een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Dus het licht te zijn in de wereld, het zout te zijn van de aarde. Weet je, om een levende God te brengen aan een stervende wereld. Weet je, om het koninkrijk van God te prediken waarin al die facetten zitten. Alles wat eruit voortkomt, weet je, dat komt voort uit onze relatie met God. En het is onze autoriteit. Wij zijn ambassadeurs geworden. Jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. Dat moet je niet licht nemen. Dat is heel serieus. En hij heeft je ambassadeur gemaakt, zodat jij verschil kan gaan maken. Hij heeft jou die autoriteit gegeven in Christus Jezus. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ik wil weer even een beetje samenvatten waar we de vorige keer zijn gebleven, om elke keer weer even op te pakken. Dus ik wil je sowieso uitnodigen, pak je Bijbel erbij, pak eventueel aantekeningen, materiaal erbij. Want we gaan weer lekker het woord van God in vanavond. Nou, de allereerste avond, en daar gaat ook mijn nieuwe boek over, Geloof voor het Onmogelijke. En ik vergelijk geloof met valuta, met een betaalmiddel. Geloof is het betaalmiddel van de hemel. Want de Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven. Amen. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, Hebreeën 11 vers 6. Dus als we met God samen willen werken, hebben we geloof nodig. En je kan het daarom vergelijken met een betaalmiddel. Als je in Nederland iets voor elkaar wil krijgen met een bedrijf, of heb je euro's nodig. Als je met God wil samenwerken, heb je geloof nodig. En als het gaat om geld, dan is het belangrijk om te weten, wat is geld? Hoe krijg je geld? Dat is ook belangrijk. Als je heel goed weet wat het is, maar je weet niet hoe je het krijgt, heb je er niks aan. En zelfs als je weet wat het is en hoe je het krijgt, maar je weet niet hoe je het gebruikt, heb je er niks aan. Amen. Daarom is het ook belangrijk met geloof. Wat is geloof? Hoe krijg je geloof? Maar volgens ook, hoe gebruik je je geloof? En dat zijn dus de dingen ook waar we naar kijken. We hebben ook gezegd, geloof is een wet. Geloof is systematisch. Dus het werkt voor iedereen hetzelfde. Dat is goed nieuws. Amen. Dat betekent dat zoals het werkte voor de mensen in de Bijbel, zo werkt het voor ons. Amen. God heeft geen aanzien des persoons. God heeft aanzien des geloofs. Amen. Hij kijkt niet naar personen of huidskleur of waar je vandaan komt. Hij kijkt naar je geloof. Dat is waar God naar kijkt. We hebben het gehad over wat doet geloof. Waarom vraagt God geloof? En nu zijn we bezig met wat is geloof. Nou, ik ga niet meer herhalen de 10 punten wat geloof doet. Daar hebben we het uitgebreid over gehad de eerste 2 keer. Maar de vorige keer hebben we het gehad over 10 dingen die verward worden met geloof. Omdat het is niet alleen belangrijk om te weten wat geloof is. Het is soms minstens zo belangrijk om te weten wat geloof niet is. En voor hoeveel zaten er openbaringen in de vorige les? Amen. Zie je hoeveel anderen in de gaten over wat geloof niet is. Net zoals God zei tegen de profeet Jeremia. Ik stel je aan om af te breken en om op te bouwen. Soms moet je eerst dingen afbreken voordat je kan opbouwen. Amen. Soms moeten we wat heilige koeien slachten. Wat heilige huisjes in elkaar. Van wat mensen denken wat geloof is. Soms zit er een verschil tussen wat mensen denken dat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. Amen, wie heeft dat wel eens ontdekt? Dat er een verschil zit tussen wat we denken wat het woord van God zegt en wat het woord van God daadwerkelijk zegt. Nou, wat zijn dingen die verward worden met geloof? Even als herhaling. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus geloof is niet iets wat werkt met je verstand. Dus Bijbelkennis is geen geloof. Het feit dat je weet wat de Bijbel zegt, waar het staat, betekent niet dat je geloof hebt. De fariseeën hadden heel veel kennis, maar heel weinig geloof. Zelfs verstandelijk instemmen met het woord van God is geen geloof. Zeg, ik geloof dat het woord van God waar is. Is belangrijk, maar dat is nog iets anders dan geloof hebben. Dat het gebeurt in jouw leven op dit moment. Geloof is geen willen of wensen. Ik heb ook gezegd, sommige mensen willen zo graag iets dat ze het verwarren met het hebben van geloof. Ik wil heel graag genezen. Of ik zou zo graag zien dat dit of dat gebeurt. En soms willen we zo graag die dingen dat we denken dat we geloof hebben. Maar dat is niet wat geloof is. Geloof is geen hopen. Daar gaan we het vanavond ook nog wat meer over hebben. Maar geloof is geen hopen. Heel veel mensen zeggen, ik hoop het. We hebben het ook gehad over het verschil tussen hopen en geloof. En daar gaan we vanavond nog wat dieper op in. Geloof is geen gissen. Doet hij het of doet hij het niet? Misschien. Wie weet? Geloof je dat God je gaat... Wie weet? Wie weet? Nou, de Bijbel zegt niet geloof is wie weet. Geloof is zeker weten. Amen. Geloof is geen gissen. Geloof is niet iets in de handen van God leggen en afwachten. We moeten niet afwachten wat God gaat doen. We moeten geloven dat we ontvangen. Amen. Geloof is geen verstandelijke keuze of besluit. Vorige keer kwam na de avond nog iemand naar me toe met een getuigenis. Ik had het voorbeeld gegeven waar iemand zei, wij gingen echt in geloof staan voor genezing, maar het is niet gebeurd. Dus ik vroeg, hoe kwam je dan aan dat geloof? Nou, gewoon, we zaten met elkaar en we zeiden, laten we God gaan geloven voor genezing. Alsof je een besluit, aan de ene kant is het goed om een besluit te maken, maar de Bijbel zegt, het geloof nu is de substantie van de dingen. Dus er moet een bepaalde geestelijke kracht achterkomen. En geloof komt door het horen en het horen van het woord van God, zegt de Bijbel. Niet door te kiezen. Dus iemand kwam naar de vorige avond naar me toe en die zegt, dat is zo waar. Hij zei, en diegene is er vanavond ook wel, maar ik heb niet gevraagd dat hij zijn getuigenis wil vertellen, dus ik haal hem nu niet naar voren. Maar die zei, hij en zijn vrouw konden jarenlang geen kinderen krijgen. Een heleboel medische molen doorlopen en uiteindelijk gewoon de arts zei, het is onmogelijk dat jullie ooit kinderen krijgen. En toen ze uit het ziekenhuis kwamen, toen zeiden ze tegen elkaar, weet je, we kiezen ervoor om God te geloven, dat Gods woord waar was. Is een hele belangrijke stap. We kiezen ervoor om in geloof te gaan staan, maar dat is nog geen geloof. En toen waren ze samen, ze zaten naast elkaar en in één keer sprak de Heilige Geest. En de Geest van God gaf ze een instructie naar wie ze toe moesten gaan om voor hen te bidden. En op dat moment dat de Geest sprak, boem, kwam een substantie. Ze wisten, nu gaat het gebeuren. Ze wisten het zeker. Die persoon bad voor hen en ze hebben gezonde kinderen gekregen. Halleluja. Maar dan zie je, besluit was belangrijk, maar er moest nog substantie achterkomen. Geloof is geen eigen idee. Sommigen zeggen, ik heb het idee dat God dit gaat doen. Ik heb het idee. Nee, God staat achter zijn woord, niet achter jouw idee. Een idee is inspiratie, maar wat we nodig hebben is substantie. Geloof is geen proberen. Nee, ik heb dat geprobeerd. Jezus zegt niet wie probeert tegen de werk te spreken. Maar het gaat over zitten verschil tussen iets proberen en iets doen. Geloof is niet imiteren, je kan het niet nadoen. En we hebben gezegd, geloof ontstaat niet uit angst voor het verkeerde. Heel veel mensen komen in actie omdat er iets misdraagt te gaan. We moeten met z'n allen bidden, want anders overlijdt die persoon. Dat is geen geloof, dat is angst. En we geven het label geloof, maar het is geen geloof. Geloof komt niet in actie vanuit angst. Geloof richt zich op de belofte van God en functioneert daaruit. En dus vorige keer hebben we het behoorlijk diep gehad over wat geloof niet is. En we zouden nog meer dingen op kunnen noemen, maar we gaan er nog wel wat neerhalen. Maar vanavond gaan we kijken naar wat geloof wel is. En het goede nieuws als het gaat om wat geloof is, is dat we niet zelf hoeven te verzinnen wat het is. Dus wij gaan zeggen, ja, geloof is, je legt het in de handen van God. Nee, dat is niet geloof. God zelf heeft een definitie van wat geloof is. En God zelf geeft meerdere kenmerken in zijn woord wat geloof is. En ik denk dat het het beste is dat we blijven bij Gods definitie van wat hij zegt dat het is. Amen. Als hij het al uitgevonden heeft, hoeven we het niet opnieuw uit te vinden. Amen. Dus God heeft ons in zijn woord verteld wat geloof is. En dat is zo bijzonder aan geloof. Je mag met me meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Ik heb prijs de Heer. Halleluja. Kijk, die persoon die zo profetisch, die heeft van tevoren al gebeden. Heer, waar gaat hij beginnen? En die was er al. Hebreeën 11, vers 1. Nou, het bijzondere is, God geeft zelf een definitie van wat geloof is. Daarnaast zijn er nog meerdere kenmerken uit het woord van God, wat God ons geeft, wat geloof is. Maar dit is de definitie die God zelf geeft aan geloof. Hebreeën 11 vers 1, en ik lees hem nu uit de Herziene Statenvertaling. Ik vind zelf dat de MBG vertaalt hem ook heel krachtig. De HSV zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is de HSV. De MBG zegt dit. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men nog niet ziet. De Engelse vertaling zegt, now faith is the substance of things hoped for. Dat is de substantie van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we nog niet zien. Nou, waar ik het meest mee zal werken is de MBG, omdat hij hem heel krachtig vertaalt. En vanavond wil ik eens wat dieper ingaan op 7 kenmerken die God ons geeft vanuit Hebreeën 11 vers 1 van wat geloof is. Er zitten 7 kernwoorden als het ware in deze definitie die God geeft van geloof. En als we Gods definitie van geloof gebruiken, gaan we ook Gods resultaten krijgen. Amen. Als we Gods definitie van geloof gebruiken, gaan we ook Gods resultaten krijgen. Ik heb hem hier ook eventjes op het whiteboard gezet. Alleen misschien is het niet voor iedereen goed te lezen achterin. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Het eerste waar de definitie mee begint is het geloof. De Engelse vertaling begint met now, met het woord nu geloof is. Maar de Nederlandse vertaling begint met het geloof. Nou, we hebben gezien dat de eerste les dat er verschillende soorten geloof zijn. Er zijn verschillende soorten geloof. Maar als je kijkt naar Hebreeën 11 vers 1, over welk soort geloof heeft God het hier? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Het geloof waar God hier naar verwijst is Gods soort geloof. Namelijk het geloof wat beloftes van God ontvangt. Hoe weet je dat? Als je verder leest in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1, dat noemen we ook wel het geloofshoofdstuk. En in Hebreeën 11 staat constant door het geloof. En dan wordt er verteld over een man of een vrouw van God die door geloof bijzondere dingen van God ontving of bijzonder door God gebruikt werd. Laten we zeggen bijvoorbeeld, door het geloof heeft Noach de ark gebouwd toen hij een aanwijzing kreeg van God. Kun je het voorstellen? Sommige mensen snappen dat verhaal uit Genesis niet. Het had nog nooit geregend. De dauw bevochtigde de aarde. Het had nog nooit geregend. En God verschijnt aan Noach. En zegt, Noach, bouw een boot. Want ik ga oordeel brengen over de aarde. En 120 jaar lang bouwde Noach aan zijn ark. Geen regen te zien. Geen water te zien. Mensen wisten niet eens wat regen was. Vroegen mensen aan Noach, wat ben je aan het doen? Een boot aanbouwen. Waarom? Het gaat regenen. Wat gaat het? Hoe hield Noach dat vol? Door geloof. Amen. En hij ontving de belofte van God en hij werd bijzonder door God gebruikt. En er staat een verhaal over Sarah en Abraham en allerlei mensen die door geloof met God wandelden. Het is Gods soort geloof. Nou, er zijn allerlei andere soorten geloof. Je hebt ook menselijk geloof of werelds geloof. Mensen zeggen, je moet geloven in jezelf. Ik sprak een tijdje terug iemand, ik ging ergens iets kopen. En die vroeg, wat doe je voor werk? Nou, dan heb je met mij meteen een heel gesprek. Hij zegt, nee, ik geloof in mezelf. Het ding is, je kan jezelf niet redden. Je kan je eigen zonde niet vergeven. Maar dat is wat de wereld mensen leert. Je moet geloven in jezelf. Nee, je moet geloven in God. Amen. En dat is stap 1. En daarna moet je God op zijn woord gaan geloven. Geloven dat zijn woord waarheid is. Je hebt ook menselijk geloof. Menselijk geloof. Kan je ook verstandelijk geloof noemen of zintuigengeloof. Jullie zijn allemaal vanavond hier gaan zitten op de stoel, omdat je zag dat hij vier poten had en er een beetje fatsoenlijk uitzag. Dat is menselijk geloof. Dat is geloof door onze zintuigen. Je ziet iets en daarom geloof je het. Dat is menselijk geloof. Nou, dit is het geloof wat de discipel Thomas had. Toen Jezus opstond uit de dood, toen zei hij, als ik in zijn handen niet de littekens zie en mijn vingers niet steken in de littekens van de spijkers, ik zal het beslist niet geloven. Dat was zijn soort geloof. Ik wil het eerst zien, dan geloven. En Jezus verschijnt en hij komt erachter, dit was geen goed plan. Het eerste wat Jezus deed, hij bestraft hem voor zijn ongeloof. Jezus zegt, zalig zijn zij die geloven terwijl ze niet gezien hebben. Amen. Dat is Gods soort geloof. Je mag even meegaan naar Marcus hoofdstuk 11.

Dit is een tekst die je 1000 keer kan lezen. En iedere keer heb je nog niet al het sap eruit wat erin zit. Dit is het verhaal waar Jezus de vijgenboom vervloekt en die verdort. En dan in vers 21 staat er: en Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: heb geloof in God. Heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven. En

Wat is het geloof? Wat is Gods soort geloof? Is je geloof gebruiken zodat dingen gebeuren. Jezus gebruikte zijn geloof om die vijgenboom te verdorren. Hij bestrafte het, hij sprak er tegen, hij geloofde dat dat zou gebeuren en die vijgenboom verdorde. Dat is Gods soort geloof, dat is hoe God functioneert. God geloof, door geloof en door te spreken, schiep God heel de aarde. God zei en het was zo, God zei en het was zo. Dat is de manier waarop God functioneert. God gebruikt zijn geloof en de woorden uit zijn mond om dingen te veroorzaken. En Jezus wil ons leren dat wij in bepaalde mate op dezelfde manier kunnen functioneren. Dus hij zei niet tegen Petrus, ja Petrus, dat komt omdat ik de zoon van God ben, maar denk me niet dat jij hetzelfde kan doen. Nee, dat is ook iets wat mensen vertellen, wat predikers vertellen. Hoeveel weten dat Jezus de wonderen deed omdat hij Gods zoon was? Zit iedereen, ja, ja. Nee, nee, niet ja, ja, nee, nee. Door de Heilige Geest deed hij het. Hij was de Zoon van God, maar hij deed het niet omdat hij de Zoon van God was. Hij deed het door de Heilige Geest. Handelingen 10 vers 38. Hoe God Jezus van Nazareth, zijn menskant, wordt daar beschreven, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Jezus deed het door de Heilige Geest. Daarom deed Jezus pas wonderen vanaf het moment dat hij 30 jaar oud was, gedoopt werd in de Jordaan en de Geest van God op hem kwam. En het eerste wonder was water in wijn veranderen. Waarom zegt dat was het eerste teken wat hij deed? Dus voor die tijd deed hij geen wonderen. Jezus deed, het was niet zo dat omdat hij de zoon van God was, dat hij met tikketjes als kind snel het water oprende, zodat niemand hem kon tikken. Dat als ze op zaterdagavond friet aten, dat Jezus snel de frikandellen vermenigvuldigde op zijn bord, zodat hij meer had dan de rest. Dat als een goudvis stierf, dat hij hem opwekte uit de dood. Nee, het eerste wonder, zegt de Bijbel, was dat hij water in wijn veranderde. Door de Heilige Geest deed hij dat. Je hebt dezelfde Heilige Geest als Jezus. Amen. Daarom zegt Jezus, hij die in mij gelooft zal dezelfde werken doen als ik. En nog grotere. Omdat jij het niet bent, het is de Heilige Geest door jou. Amen. Maar dat gaat alleen maar door Gods soort geloof. Als wij God kunnen geloven, dat dingen beginnen te gebeuren als we God te geloven. Amen. Dus het geloof, wat voor soort is het? Het gaat over Gods soort geloof. Het is geloof wat spreekt. En dat je gelooft dat wat jij zegt gebeuren zal. Dat is het soort geloof. Het is geloof wat de beloftes ontvangt. Het is geloof waardoor dingen beginnen te gebeuren. En dat is wat christenen weer moeten leren. Omdat ik heb aangegeven in de eerste les over 5 soorten geloof. Heel veel mensen zeggen, ik geloof in God. We hadden iemand die kwam naar onze bijbelschool. En een vriendin van haar had eruit gegaan. Zegt, joh, je moet naar de frontrunners bijbelschool gaan. Dus ja, wat leer ik dan? Ja, daar leer je geloof. En die zei, ach, ik geloof al. Zei, ik geloof al. Ik geloof in God. Maar ze zei, vooruit, voor jou ga ik mee. En ze ging mee naar de bijbelschool. En op een gegeven moment kwamen we aan bij de module geloof. En ze dacht, nou ja, ik geloof al in God. Dus ik ga niks leren, deze module, dacht ze. Daar zat ze naast. En aan het eind getuigde ze, zegt, joh, mijn totale leven is veranderd. Ik heb geleerd niet alleen om te geloven in God, of dat God bestaat. Ik heb geleerd om God te geloven op zijn woord. En dat er dan dingen beginnen te gebeuren. Amen. We moeten leren om God te geloven op zijn woord. Dat wat God zegt, dat dat waarheid wordt. Dat dat realiteit wordt in je leven. Dat is iets anders dan geloven in God. Geloven in God is een mooie eerste stap. Maar het is tijd om God te geloven voor bepaalde dingen. Voor bepaalde dingen. Dus dat is het soort geloof waar God het over heeft. Gods soort geloof. Waardoor dingen gebeuren, waardoor dingen veroorzaakt worden, waardoor je dingen ontvangt. Dan zegt de definitie van geloof. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Ik ga straks even op de tussenliggende gedeeltes in. Ik wil het nu nog even hebben over, wat is het geloof? Het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt. Die men hoopt. Ik wil het nog even hebben over het verschil tussen hoop en geloof. En hoe die twee samenwerken. Ik heb de vorige keer ook gezegd, de meest voorkomende fout die veel christenen maken, is dat ze hoop en geloof omwisselen. Ze wisselen hoop en geloof om. Ze denken dat ze geloof hebben, terwijl ze in werkelijkheid

0: werkelijkheid hoop hebben. En hoop is heel belangrijk, want het is een eerste stap naar geloof toe. Dus als we even een trap zouden tekenen, even kijken of ik dat... Je hebt, als je een trap hebt en je wil geloof hebben, je zal altijd eerst hoop moeten hebben. Want het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus je moet eerst iets hopen, anders kan je nergens voor geloven. Amen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Alleen hoop is nog niet genoeg. Hebreeën 11 vers 1 zegt niet, het geloof nu is wat we hopen. Dus de meest voorkomende fout is dat veel christenen hoop en geloof omwisselen. En het ding is, wat God koppelt aan geloof, de resultaten die God koppelt aan geloof, worden niet aan hoop gekoppeld. Hoop is belangrijk, maar het doet iets anders dan geloof. En het feit dat je iets geloof noemt, maakt het nog geen geloof. Je kan een hond een kat noemen, maar dat maakt hem nog geen. Dat was een instinker, hè? Je zegt mensen denken, je kan een hond een kat noemen, maar dat maakt het nog geen. Kat. Je kan een kilo appels kopen, zeg het is een kilo's bananen, maar dat is het niet. Je kan zeggen dat je geloof hebt, maar als het in werkelijkheid hoop is, je kan die twee niet omwisselen. De Bijbel zegt nergens, uw hoop heeft u genezen. Jezus zei, je geloof heeft je genezen. Jezus zegt niet, alles is mogelijk voor wie hoopt, maar alles is mogelijk voor wie gelooft. De Bijbel zegt niet, zonder hoop is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Jezus zei nooit, het geschieden naar uw hoop, maar zei het geschieden naar uw geloof. Jezus zegt niet, wanneer u bidt, hoop dat u het ontvangen zult. Hij zegt, geloof dat u het ontvangen hebt. Het is door geloof, niet door hoop, dat we de beloftes van God ontvangen. Dus het is belangrijk dat we weten wat het verschil is tussen hoop en geloof. We hebben het de vorige keer ook gehad over het verschil tussen menselijk geloof en goddelijk geloof. Of gewoon natuur of hoop, sorry. Menselijke hoop versus goddelijke hoop. Of bijbelse hoop. Nou, wat is menselijke hoop? Is gewoon graag zien dat iets zo zou zijn. Het is gewoon hopen dat iets gebeurt. Je weet het niet zeker, maar je hoopt het. Je hebt een sterk verlangen. Je zou graag zien dat het zo is. Dus heel vaak als mensen bijvoorbeeld naar voren komen voor genezing. En je zegt, geloof je dat God je geneest? Zeggen ze, ik hoop het. Ik hoop het. Waarmee ze bedoelen, ik zou dat heel graag willen dat het zo is. Misschien gebeurt het wel, misschien gebeurt het niet. Ik hoop het. We zien het wel. Ze zouden graag zo zien dat het is, maar ze weten het niet zeker. Dat is menselijke hoop. Dan heeft de Bijbel het ook nog over goddelijke of bijbelse hoop. Bijbelse hoop. Nou, ik ga nog een keer die tekst lezen, ondanks dat we hem vorige keer ook hebben gelezen. In Handelingen 24, vers 15. Waar Paulus spreekt over de opstanding van de doden. Daar zegt Paulus, ik heb hoop op God. En zij zelf verwachten het ook. Dat er een opstanding van de doden zal zijn. Van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Paulus spreekt hier over de opstanding van de doden. Hoeveel weten er zeker dat er een opstanding van de doden is? Amen. Waarom? Dat belooft het woord van God ons. Amen. Dat de doden op zullen staan. Paulus geloofde dat ook. En toch noemde hij het hoop. Hij wist zeker dat het zou gebeuren. Hij ziet er naar uit. Maar hij noemt het hoop. Waarom? Omdat het ligt op een onbekend moment in de toekomst. Dus bijbelse hoop of goddelijke hoop is het wel een zekerheid. Maar het gaat nog om een toekomstige gebeurtenis. Waarvan je niet zeker weet wanneer het gebeurt. Dus... Dat voorbeeld haalde ik ook aan met veel mensen die zeggen, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Geloof je dat God ze geneest? Ja, ik geloof dat God me gaat genezen. Ze noemen het geloof, maar het is hoop. Want ze verwijzen naar de toekomst. Iets wat een keer in de toekomst gaat gebeuren. Eigenlijk bedoelen ze zeggen, ik hoop dat God me gaat genezen. Want ze blijven het uitstellen naar de toekomst. Ik geloof dat God me gaat genezen. Dat is bijbelse hoop verwarren met bijbels geloof.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: We moeten dus zeker weten hoe hoop en geloof samenwerken. Je mag even opzoeken Romeinen 4, vers 18. Romeinen 4 is ook een van de meest krachtige teksten als het gaat om geloof. Omdat in Romeinen 4 lezen we over het geloof van Abraham. En wij worden daar allemaal opgeroepen. De Bijbel noemt ons het nageslacht van Abraham. En we worden allemaal opgeroepen om te wandelen in dezelfde voetsporen van het geloof als onze vader Abraham deed. Laten we even lezen vanaf vers 17. Daar staat dit. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat is wat God zei tegen Abraham. Ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Toen God dat zei, had hij helemaal geen kinderen en hij kon ook geen kinderen krijgen. En hij was ook al voorbij de leeftijd dat hij überhaupt kinderen zou kunnen krijgen. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. God spreekt de dingen die er niet zijn, alsof ze zijn. En dan staat er dit over Abraham. Hij heeft tegen alles in, gehoopt en geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Zie je, Abraham heeft niet alleen gehoopt, hij heeft en geloofd. Zie je dat? Hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Nou, het en geloofd is belangrijk. Hoop is echt iets belangrijks. We mogen hoop ook niet afdoen als iets onbelangrijks. Je zit hier omdat je hoopt iets te leren tijdens de Faith School. Amen. Als je niet überhaupt had gehoopt dat je iets zou leren, was je thuisgebleven. Amen. Mensen die naar een genezingsdienst komen, die hopen om te genezen. Als ze dat niet eens hopen, waren ze thuis gebleven. Dus hoop is altijd een eerste stap wat je in beweging zet. Amen. Er moet eerst hoop ontstaan voordat er geloof ontstaat. Net zoals die bloedvloeiende vrouw, haar geloof bracht haar genezing. Ik denk niet dat zij meteen geloof had. De allereerste keer dat zij, de Bijbel zegt, zij had van Jezus gehoord. Geloof komt door het horen. Amen. Hoe kwam Abraham aan zijn geloof? Wat staat hier? Overeenkomstig wat gezegd was. Hij had God gehoord. Amen. Geloof komt door het horen. De eerste keer dat die bloedvloeiende vrouw misschien hoorde dat er een man was in Israël die zieken genas, dacht ze, nou ja, daar heb ik nooit van gehoord. Dat is een raar verhaal. Denk je niet? En toen hoorde ze het nog een keer. Dacht ze, nou, misschien zal het wel waar zijn. Toen hoorde ze het nog een keer. En toen kwam de hoop. Misschien is het ook voor mij. En toen hoorden ze het weer en weer. Totdat ze zeker wist, als die man blinden geneest, als die doven laat horen, als die verlamde, als ik hem aanraak, zal ik gezond zijn. Maar het is ergens begonnen met hoop. Dus we mogen hoop niet afdoen als iets onbelangrijks. Als mensen komen en vragen, geloof je dat God geneest? Ik hoop het. Nou, die mensen hebben een eerste stap gezet. Een belangrijke eerste stap. Ze zijn er nog niet, maar de eerste stap is gezet. Dus we moeten die mensen gewoon wat verder helpen. Om te komen tot een punt waar ze zeggen, ik weet het zeker. Ik geloof het. Maar de eerste stap is gezet. Nou, er zijn mensen, die moet je überhaupt helpen met de eerste stap. Met de stap van hoop. Die hebben niet eens hoop. Die zijn helemaal desperaat in hun probleem. Dus soms is hoop de eerste stap. Ik herinner me een voorganger, die vertelde het verhaal dat er een gemeentelid bij hem kwam en die was helemaal in tranen, want haar dochter was de wereld ingegaan en zat nu in de prostitutie. Het was een verschrikkelijk verhaal. En die moeder helemaal over de emmer in tranen, helemaal in paniek. En hij wilde die vrouw helpen. Alleen, hij merkte, deze vrouw heeft niet eens überhaupt hoop dat de situatie kan veranderen. Dus hij begon gewoon, eerst, hij zei tegen die vrouw, doe je ogen eens dicht. Hoe zou je willen dat het leven van je dochter eruit ziet? Ga je eens voorstellen, in plaats van, het enige was, oh, prostituee, en oh, dit, en oh, op de straat, en oh, het enige waar die vrouw het over had, die had niet eens hoop. Dus hij begon gewoon helemaal aan het begin. En dan moest die vrouw echt helpen, van oké, je wil gewoon dat ze een gezond huwelijk heeft, dat ze de Here dient, dat ze gezonde kinderen heeft. Eerst begon ze gewoon dat plaatje. En weet je, ga je jezelf nou eens voor je zien. Ga eens met dat beeld over je eigen kind zitten in plaats van het beeld wat je nu hebt. Hij begon eerst het plaatje in haar hoofd te veranderen. Soms is het belangrijk dat mensen het plaatje in hun hoofd veranderen. Dat deed God ook bij Abraham. Abraham, kijk naar de sterren. Hij begon iets in zijn geest te plaatsen. Hoe het zou zijn. En toen die vrouw, en daarna begon hij ook met de beloftes uit Gods woord. Wat Gods woord erover zegt. Over je nageslacht zal machtig zijn op aarde. Jij en je huis zullen de Here dienen. Groot zal zijn de vrede van je. Hij begon de beloftes uit Gods woord in die vrouw te zaaien. En toen begon hij de principes van geloof te leren. Hij zegt, nu ga je spreken in lijn met je geloof. Nu gaan we bidden en we geloven dat we ontvangen. En die dochter, wonderbaarlijk, werd uit de prostitutie gehaald, kikt af van de drugs en dient de Heer. Maar het begon met eerst, sommige mensen zitten zo in paniek. Soms moet je eerst beginnen, die hebben niet eens hoop. Dan kan je niet eens verwachten dat ze geloof hebben. Je moet ze eerst eens hoop geven. En daarom, als het gaat om het woord van God, vaak zijn we te gehaast met het woord van God. Ook als het gaat om kerken, bedieningen en predikers, ze willen altijd dat alles in één dienst gebeurt. Maar dat is niet altijd zo. Mensen moeten onder het woord zitten. En soms moeten mensen 20 diensten onder het woord zitten. Daarom hou ik zo van genezingscampagne, waar we dienst na dienst na dienst hebben. En sommige mensen zitten de 6 diensten en de 6e dienst genezen ze. Dat kan. Daarom is het woord, net zoals de gelijkenis van de zaaien. Je zaait het woord. Net zolang tot het valt in goede grond. De Bijbel zegt zo vaak, ze kwamen om te horen en genezen te worden. Heel veel mensen willen die eerste stap overslaan. Ze willen genezen worden. Maar ze willen niet eerst horen. Maar geloof komt door het horen. Amen. En sommige mensen komen doodziek binnen, die hebben niet eens hoop. Die hebben zichzelf al opgegeven. Die zijn al een begrafenis aan het plannen. Dat zegt zo. En dan zijn we geneigd om er meteen naartoe te rennen. Te zalven met olie. Nee, eerst het woord. Als het gaat om christenen, wedergeboren christenen, kan je ze toch niet helpen tenzij ze het woord van God gaan ervaren als de waarheid. Amen. Dus soms zijn we te snel. Moeten mensen eerst hoop krijgen. Daarna geloof krijgen. En daarna gebeurt het wonder. Daarom is het woord zo belangrijk. Dus hoop en geloof werken samen. Hoop en geloof werken samen. Hoop is de eerste stap naar geloof. Dus je kunt onmogelijk geloof hebben als je geen hoop hebt. Je kunt onmogelijk geloven dat iets gaat gebeuren als je niet eens hoopt dat het kan gebeuren. Dus hoop is de partner van geloof. Nou, eens even kijken of ik dit een klein beetje uit kan tekenen. Gewoon om mensen een beetje te helpen. Even een klein schemaatje. En weet je, we hebben menselijke hoop. We hebben menselijke hoop bestaat. Dan heb je Bijbelse hoop. En dan heb je geloof. Nou, wat is menselijke hoop? Weet het niet zeker. Weet het niet zeker. Dat is menselijke hoop. Weet het niet zeker. En menselijke hoop is dus een afwachter. Ja, we moeten maar afwachten. We moeten maar zien. We moeten eerst geloven en dan zien. Amen. Dat is wat hoop, menselijke hoop. Ja, we moeten het maar zien. We moeten het maar zien. Nee, je moet het geloven. Dus dat is menselijke hoop. Weet het niet zeker, is een afwachter. Wat is Bijbelse hoop? Bijbelse hoop, weet het zeker. Weet het zeker. Maar, ergens op een onbekend moment in de toekomst. Ik zet even toekomst. Weet het zeker. Maar het ligt ergens in de toekomst. Op een onbekend moment. Dat is Bijbelse hoop. Dus Bijbelse hoop is geen afwachter, maar een verwachter. Maar wat is geloof? Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En wat is geloof? Is eigenlijk is de ontvanger, is de beetpakker. Bijbelse hoop kijkt ernaar en ziet het in de toekomst. Geloof pakt het beet en trekt het naar het nu. Dat is wat geloof doet. Geloof blijft niet hopen, geloof pakt het beet. Het is een beetpakker, het is een ontvanger. Dan komen we bij het volgende stuk van de definitie van geloof. En dat lijkt misschien onbelangrijk. Maar de Bijbel zegt het geloof nu is. Iedereen zegt nu is. Het geloof nu is. Nou, dat lijken misschien onbelangrijke woordjes. Maar dat is het niet. De Engelse vertaling zet het zelfs vooraan. Now faith is. Now faith is. Het geloof nu is. Dat leert ons. Dat geloof is altijd tegenwoordige tijd. Geloof is tegenwoordige tijd. De Bijbel zegt niet het geloof nu wordt de zekerheid. Even TT, iedereen die op de basisschool heeft gezeten, weet dat dat een afkorting is voor tegenwoordige tijd. Het geloof nu is. Het toont ons, het geloof is tegenwoordige tijd. De Bijbel zegt niet het geloof nu wordt de zekerheid. Dat is weer toekomst. Ik ga genezen worden. Het gaat toekomst. Maar we zeggen niet het geloof nu zal zijn. Ook niet het geloof nu werd. De zekerheid van de dingen. Of nu was. Geloof gaat om nu. Geloof is nu. Daarom zegt de Engels daarin nu het geloof is. De zekerheid van de dingen. Iedereen zegt nu. Dat is wat geloof is. Geloof is nu. Geloof is tegenwoordige tijd. We kunnen onmogelijk, als we het over hoop hebben, kunnen we naar een onbekend tijdstip in de toekomst verwijzen. Als het om geloof gaat, niet. Ik geloof dat God me gaat genezen, is geen geloof, het is eigenlijk hoop. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat is wel heel radicaal. Vergelijk het met vergeving van zonde. Vergelijk het met redding. Als mensen zeggen, ik geloof dat God me gaat redden. Ik geloof dat God me op een dag zal redden. Ik geloof dat God me op een dag zal vergeven. Ik geloof dat God op zijn tijd. Wat zeg je tegen iemand? Nee, nu. Nu kan je ontvangen je redding. Nu kan je je zonde vergeven worden. Nu kan je het ontvangen. Het gaat niet om de toekomst. Weet je, als het gaat om eeuwig leven. Sommige christenen denken dat eeuwig leven begint op de dag dat ze hier sterven. Maar de waarheid is, eeuwig leven heb je nu al. Je bent al overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Jij hebt nu al eeuwig leven in je. Jij leeft nu al eeuwig. Amen. Dat is niet iets wat gaat gebeuren, dat heb je al. Zeg eens, ik heb eeuwig leven. Dat is iets wat je nu al hebt. Het geloof nu is. Nou, ik weet niet of je nog bij Marcus 11 zit. Ik denk het niet, want als je daar nog zit, had je Romeinen 4 niet opgezocht. Marcus 11. Vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, zegt de HSV. Maar die is verkeerd vertaald. In de grondtekst staat er, geloof dat u het ontvangt. De MBG heeft, MBV zegt, geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten deel vallen. Wanneer geloof je dat je ontvangt? Op het moment dat je het ziet? Wanneer dan? Op het moment dat je bidt, dat is nu, amen. Op het moment dat je bidt, op dat moment, op dat nu moment, geloof je dat je het ontvangt. Nou, dat woord ontvangen is het Griekse woord lambano. Wat betekent? Dat betekent niet afwachten, dat betekent beetpakken. Dat betekent beetpakken. Daarom is geloof is een beetpakker. Jezus zegt niet, je gelooft op het moment dat je het ziet. Geloof is nu. Je gelooft het op het moment dat je bidt, dat je het ontvangen hebt. En het gevolg is dat je het zal krijgen. Het gevolg is dat je het zichtbaar zal zien worden. Maar je gelooft het eerst voordat je het ziet. Nou, heel veel christenen vinden dit moeilijk om te beseffen. En weet je waarom dat zo is? Omdat ze zo getraind zijn met hun natuurlijke zintuigen. Zelfs als we getuigenissen posten van wonderen die gebeuren. Wil je niet weten hoeveel christenen er reageren? Ik wil het eerst zien, dan geloven. Dat is jouw grote probleem. Je wil alles eerst zien, dan geloven. Maar dat is niet hoe je wandel met God werkt. We zijn zo in ons verstand en in onze, niet eens verstand, het is gewoon stom. Het is gewoon stom. Als dat echt is hoe je denkt, stop met christen zijn. Sommigen zeggen, hoe kan je dat zeggen? Gewoon met mijn mond. Dat was wat Thomas zei. Ik wil het zien en dan zal ik het geloven. En jij zegt, nee, zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Ik heb nooit gezien dat Jezus aan het kruis ging, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat die spijkers door zijn handen gingen, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat hij in het graf werd gelegd, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat hij opstond uit de dood, maar ik geloof het wel. Amen. Ik kan niet zien dat hij aan de rechterhand van God zit, maar ik geloof het wel. Je hele geloof is gebaseerd op geloof. Ik geloof niet in wonderen. Dan kun je geen christen zijn. Stop ermee. Word moslim. Mohammed werd vergiftigd en die stierf. Jezus Christus genas de zieken. Ik geloof in wonderen. Amen. En als ik moet kiezen tussen iemand die stierf aan een ziekte en iemand die zieken genas, kies ik voor deze lijn. Amen. Halleluja. Voor alle moslims die zitten te kijken. Het geloof nu is. De Engelsman zegt, het geloof nu is al de substantie van de dingen die we hopen. Dus voor jouw geloof is het al een substantie. Wat is een substantie? Is er iets, is een soort materiaal, is iets wat werkelijk is, wat echt is. Weet je, plastic, dit is een substantie voor de wetenschap. Dat is iets wat aangewezen kan worden. Jouw geloof is al zo reëel in de geestelijke wereld dat gewoon tastbaar is, merkbaar is en voelbaar is. Voor jouw geloof is het al een substantie. Nu al. Dat je God gelooft voor genezing, is het al een realiteit in jezelf voordat het tot uiting komt. Het is al een substantie. Nou, hoe kan dat? Omdat we moeten begrijpen hoe God werkt. God is de grote ik ben. Toen hij zich bekend maakte aan Mozes, en Mozes vroeg, hoe moet ik u noemen? God zei, ik ben die ik ben. Dat is de naam van God. Maar het probleem is, heel veel christenen willen veranderen naar ik was. Die dienen niet de grote ik ben, die dienen de ik was. Vroeger, hoeveel weten dat vroeger. Die mensen die zijn 600 jaar te laat geboren. Alles ging aan vroeger. Vroeger, in de tijd van vroeger. Nee, wonderen zijn voor vroeger, genezing is voor vroeger. Ze veranderen de ik ben naar de ik was. Maar God is de grote ik ben, amen. God is ook niet de ik word. Hoeveel weten later in de hemel. Dat is de ik word. Mensen wijzen alles naar de toekomst. Ze geloven in de ik word. Weer anderen geloven in de God, ik ergens anders. Het is altijd in Afrika, in Indonesië, in Zuid-Amerika. Daar beweegt God mooi en bijzonder, maar wij wonen in Nederland. Maar God is de ik ben. Ik ben die ik ben. God is altijd tegenwoordige tijd. Dat is wie God is. Niet de ik zal zijn, of ik word, of de ik misschien. God is de grote ik ben. Dat betekent, God is altijd aanwezig. En God, wat nog belangrijker is om te beseffen, ik heb een preek op YouTube staan, die heet God is nooit jouw probleem. Wie heeft die geluisterd? Zoveel mensen hebben die geluisterd. In dat onderwijs laat ik zien dat God heeft alles al gedaan. God heeft alles al gedaan. God is klaar. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij, het is volbracht. Het is volbracht. Voor God is alles al gedaan. En voor mensen die een beetje houden van profetische betekenissen. Toen de twee discipelen, Johannes en Petrus, in het evangelie van Johannes, naar het graf renden. En ze komen binnen. Wat zien ze daar? Ze zien de doeken liggen. En het doek die om Jezus' hoofd zat, was opgerold. Maar het doek wat om zijn lichaam zat, lag daar los. Wat is de betekenis? Het hoofd is klaar. Het hoofd is volbracht. Maar het lichaam, dat zijn wij. Amen. Wij zijn nog niet klaar. Wij zijn hier nog op aarde. Wij moeten hier nog aan de gang. Maar alles is al volbracht. Je zonden zijn al vergeven. 2000 jaar geleden is de prijs ervoor betaald. Het enige wat jij hoeft te doen is het nu te ontvangen door je geloof. Amen. Hetzelfde geldt voor de vloek. Je hoeft niet onder een vloek te leven. Christus is een vloek geworden aan het kruis, opdat de zegen van Abraham op jouw leven zal zijn. Dezelfde zegen als op Abrahams leven is op jouw leven. Er hoeven niet allerlei vloeken verbroken. Die vloek is al verbroken. Hoe stap je daarin? Door het geloof. Door het geloof. Er hoeft niks meer voor gedaan te worden. De duivel is al verslagen. Hij is al ontwapend. Er hoeft niks meer voor te gebeuren. We binden de duivel. Jezus heeft het al gedaan. De dienst daarna weer. We binden. Is dat ding zo glad als een paling dat je dit iedere week moet doen? Wat is er aan de hand? Begin te geloven dat dat ding al onder je voeten is. Amen. Hetzelfde met genezing. De Bijbel zegt in Jesaja 53, daar staat, hij heeft onze ziekte gedragen. En door zijn striemen zijn we genezen. En als Petrus het dan citeert, in 1 Petrus 2 vers 24, daar staat dit, daar zegt Petrus, hij zegt, door zijn striemen bent u genezen. Petrus zegt niet, door zijn striemen gaat u genezen. Door zijn striemen ben je genezen. God heeft het al gedaan. De prijs voor ziekte is al betaald aan het kruis. De prijs voor de vloek is al betaald aan het kruis. De prijs voor voorziening is al betaald aan het kruis. De prijs voor... Het is allemaal al gedaan, 2000 jaar geleden. Daarom snap ik niet dat mensen kunnen zeggen, ik geloof niet dat het altijd Gods wil om te... Te laat! Het heeft het al lang gedaan. De prijs is al lang betaald voor genezing. Hoeveel weten dat het niet altijd Gods wil is om te genezen? Hoeveel weten dat het beter is dat jij niet meer preekt, totdat je je Bijbel goed gelezen hebt? Vroeger zei ik dan iets wat nog harder was, maar daar ben ik maar mee gestopt. Op lief aanwijzen van mijn vrouw. Maar het is al lang gedaan. Alsof God nu in de hemel zit en denkt, nou, ik wil het toch niet meer. Het slaat nergens op. Ze hebben moeite om het te ontvangen door geloof. Hoeveel weten dat we niet altijd zien? Hier heb je het weer. Met je zien, voelen. Zintuigen. Dat is waar mensen mee wandelen. Dat is waar ze hun theologie op baseren. Maar geloof God op zijn woord. Niet op jouw gevoel, op Gods woord. Hij is de grote ik ben. En hij heeft alles al gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Counting down.
11: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel dagelijks voedsel voor je geest. En we zijn bezig natuurlijk met de schat in jou. En de afgelopen 2 dagen hebben wij gehad over verlangens, de wet van verlangens. En hoe kan je verlangen en hoe kan je de resultaten zien in je leven. En vandaag gaan we kijken naar eigenlijk een verlang en onderzoek en ontdekt alles wat God voor jou heeft. En we gaan kijken naar wat de Bijbel eigenlijk zegt over alle goede dingen die God aan zijn kinderen wil geven. Want God wil ons alleen maar goede dingen geven. Amen. Nou, als je ons beluistert via YouTube of via Spotify, deel even deze boodschap of deze aflevering met je vrienden op je social media, WhatsApp status, Instagram stories, Facebookpagina's, zodat anderen ook gezegend zullen zijn met wat we aan het doen zijn. En als je een partner wilt zijn voor wat we aan het doen zijn, je kunt een partner worden van onze outreach bediening via World Evangelism Mission. Dat is via www.worldevangelismmission.com. En dan kan je partner worden door te geven van wat we aan het doen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Nou, de Heer heeft alle goede dingen voor zijn kinderen klaargemaakt. Weet je, we kunnen dit zien in Genesis 1, in de schepping, dat God maakte Adam op de 6e dag. Waarom had God Adam niet gemaakt op de 1e dag? Heb je dat ooit afgevraagd? Waarom had God Adam niet gemaakt op de 3e dag? Of op de 4e dag? Of op de 5e dag? Of waarom heeft hij überhaupt Adam gemaakt op de 6e dag? Heel simpel. En als laatst heeft hij de mens geschapen. Waarom? Waarom had hij niet die mens eerder gemaakt? Zodat de mens kon zien alles wat hij aan het maken was. Zodat de mens nog kon zeggen van wauw, God is zo machtig. Waarom? Ik geloof dat God de mens op de 6e dag had gemaakt. Omdat God wilde dat de 1e dag van de mens, dat alles klaar zou zijn wat de mens nodig heeft in deze aarde. Hij had alles al klaargezet. Alles was op zijn plaats. Adam werd wakker en de wereld was volledig klaar. Zijn 1e dag was dat alles al klaar was. Hij hoefde niks zelf te gaan fixen. Man. Dat is wat ik geloof. Daarom heeft God de mens op de 8e dag gemaakt. Hij maakte Adam op de dag dat alles al klaar was. En Adams 1e dag was Gods rustdag. Want God rustte daarna toen hij Adam had gemaakt. Dus hij zei, de werk was verbracht. Dus de mens was nooit gemaakt om te gaan struggelen. De mens was nooit gemaakt om te struggelen of om te worstelen met dingen. God had de mens, de oorspronkelijke plan van de mens, voor God, voor de mens, was dat de mens zou wakker worden en alles is klaargezet. En we hoeven alleen maar te beheren, als rentmeesters te zijn. En dat was Adams taak. Adam moest alleen maar beheren dat wat de Heer had klaargemaakt. En daarin had hij gefaald, want hij had niet geluisterd naar de Heere God en had geluisterd naar zijn vrouw, de stem van de slang. Ook nog eens erbij. De stem van de slang sprak tot zijn vrouw. En Adam luisterde naar de stem van de slang. Want door zijn vrouw heeft hij naar de Satan geluisterd. Dus God heeft alles voor ons klaargezet. Maar om het te verkrijgen, moet je eerst de onderzoek gaan doen daarna. Dat noemen wij bijbellezen. En bijbelstudies. Ik probeer het eventjes heel makkelijk te maken. Want soms hebben wij te vaak religieuze woorden gebruikt die religieus zijn geworden. Oké? Okay? Wanneer wij zeggen van oké, lees je Bijbel, doe Bijbelstudie, doe een studie over deze dingen, is je moet aan het ontdekken, aan het onderzoeken. Alles wat de Heer voor u heeft klaargezet. Nou, laten we even lezen wat Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31 tot en met vers 34. Hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, de kinderen van deze wereld zoeken naar eten, drinken, alle aardse dingen. De kinderen van God, wij hoeven je niet naar te zoeken, want onze Vader heeft alles al klaargezet. Nou, dat is zonde van natuurlijk, was de mens toe geduwd om zelf te gaan werken en te gaan zwoegen. Maar de Bijbel zegt dat de zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegde niks aan toe. De zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegde niks aan toe. En Christus heeft ons vrijgemaakt van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zodat de zegen van Abraham op de heidenen zouden komen. Nou, wij waren de heidenen. Nu zijn wij kinderen van God natuurlijk. Nu zijn wij de kerk van Christus en kinderen van God. Maar wij waren eerst de heidenen. Heidenen zijn niet Joden. Ik was niet Joods. Nou, misschien ben je een Jood, dan was je geen heiden, was je gewoon een Joods. Alleen nu kan je een kind van God worden. Door Jezus Christus in je hart aan te nemen. Nou, dus twee dingen die je dan moet onderzoeken. Want de Bijbel zegt in Matteüs 6, vers 33, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Dus wat moet je onderzoeken? Nummer 1, onderzoek Gods koninkrijk in jou. Onderzoek Gods koninkrijk in jou. Lucas 17, vers 21, zegt het volgende. Het zegt: en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God, want hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, zijn rijk, Gods rijk is zijn gebied. Het is waar hij heerst. Je kan zeggen, dat is waar hij woont. Oké? Dat is zijn rijk. Dat is zijn koninkrijk. Nou, zijn woonplaats, zijn gebied, zijn rijk is nu in u komen te wonen. Dat is zijn actiecentrum. Ik noem het het actiecentrum. Vanuit waar alles wordt gestuurd, vanuit de geestelijke atmosfeer. God woont nu in u, door zijn Heilige Geest. En God schiep de wereld en plaatste de mens erin om erover te heersen. Dat kunnen we vinden in Genesis 1, vers 27. Oké, God schiep de wereld natuurlijk en plaatste de mens erin om erover te heersen. Maar door de zondeval waren wij natuurlijk, de wereld was gevallen, maar dankzij onze Heer Jezus Christus was de koninkrijk weer hersteld. Nu in ons hart als eerst. Daarom zegt hij, de koninkrijk van God is in u. Dus onderzoek eerst naar, wat betekent het dat Gods actiecentrum is in u. Gods woning is in u. Gods verblijf is in u. En David was hier verbaasd over in het Oude Testament. Nou, David had de geest van God niet in hem wonen. Ja, maar niet blijvend zoals wij het hebben. Want de koning, de profeet en de priester in het Oude Testament, de geest van God kwam over hun. Oké? In het Nieuwe Testament heeft de Heilige Geest een eeuwige woonplaats in ons. Die heilig zijn, die opnieuw geboren zijn. Dat heeft ons heilig gemaakt. Is heel simpel. Nou, David bedacht in het Oude Testament hoeveel God van de mens hield. En hij schreef in zijn brieven, hij schreef in het boek van Psalm 8, vers 5. Hij zegt, nou laten we even lezen vanaf vers 2 eigenlijk. Oké, dat is bij context. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstander. Om de vijand van vraagzuchtig te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebben. Dus David is aan het mediteren nu, oké? Hij zegt, als ik de hemel zie, hij is aan het mediteren over de hemel, de maan en alles. En dan zegt hij, wat is dan de sterveling? Wat is de mens dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt u hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over het werk van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal. En ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. O wat over de paden van de zee gaat. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. David was aan het mediteren. Hij zegt, hey, wat is de mens dat u aan hem denkt? De sterveling, de zoon des mens dat u naar hem omziet. Zie hoe God vanaf het begin altijd zijn koninkrijk met de mens wilde delen. Hij wilde dat we zouden delen in zijn koninkrijk, in alles wat hij daarin heeft staan. En toen Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat betekent, je ging zoeken naar Gods koninkrijk in jou. Je ging ontdekken, onderzoeken. Wat betekent het dat Gods koninkrijk in jou is? En ik heb gezegd dat door de zonde, natuurlijk, door de zonde voor, kon de mens niet meer in Gods domein leven. En zo werd de mens de slaaf van de natuur. Dat kan je lezen in Romeinen 5, natuurlijk, en Genesis 3. De mens werd een slaaf van de natuur. En dat was nooit Gods plan of Gods wil geweest. Maar God is liefde nog steeds. En zijn liefde had een idee. En Jezus kwam om de mens weer in Gods domein te brengen. Daarom zei hij, zoek eerst het koninkrijk van God. Onderzoek wat dat betekent. Onderzoeken, dat noemen wij bijbelstudies. Oké, de religieuze woord is bijbelstudie. Maar normaal, je onderzoekt dingen door te lezen. Oké, nu lees je bijbel, onderzoek het. Jezus kwam om ons weer in Gods domein weer te brengen. Gods koninkrijk weer te brengen, zodat de koninkrijk van God in ons zou komen te wonen. Johannes 3,16 natuurlijk is een bekende tekst. O, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 1 Petrus 2, vers 24 zegt, die zelf onze zondes in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Na de dood en de opstanding van Jezus stuurde Jezus zijn discipelen in de wereld om de goede nieuws te gaan verkondigen aan de mensheid. Wat is het goede nieuws? Het koninkrijk van God is in u. U kunt weer in Gods domein komen. God wil in u komen te wonen. U bent gezegend. U gaat allemaal uitvogelen. En de zonde kan alleen maar één keer bestraft worden. En dus we kunnen niet meer veroordeeld worden. Want Jezus heeft al alles vrijgekocht voor ons aan het kruis. Romeinen 8 vers 1. Er is daarom geen veroordeling voor zij die in Christus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Oké? Dus Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God. Doe een onderzoek uit van wat God aan jou heeft gegeven in zijn woord. En dan, dat is nummer 1, de koninkrijk is nummer 1. Nummer 2 is zijn gerechtigheid. Oké? Zijn gerechtigheid is eigenlijk hoe God dingen doet. Dat is zijn gerechtigheid. Nou, ik zeg altijd, gerechtigheid is tweeledig. Nummer 1, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. We zijn niet schuldig bevonden. Maar gerechtigheid zelf is Gods manier van dingen doen. Als we lezen in het boek van 2 Korinthe 5 vers 21, zegt de Bijbel daar iets moois. Het zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gerechtigheid betekent dat wij in de tegenwoordigheid van God kunnen staan zonder een gevoel van schuld, minderwaardigheid of veroordeling. Want wij zijn nu in zijn natuur. We hebben de natuur van Christus in ons. En automatisch doen wij dingen zoals God het wil. Oké, hoe meer je gedachten vernieuwt, je gezindheid vernieuwt, hoe meer je wandelt makkelijker in de wil van God voor je leven. Oké? Nou, door het offer van Christus en zijn opstanding uit de dood is de mens gerechtvaardigd. Oké? En gerechtvaardigheid is alsof we nooit hebben gezondigd. Het enige wat we hoeven te doen is te geloven dat Jezus onze plaats heeft ingenomen aan het kruis. Daarna geloven en zeggen ja en daarop reageren en zeggen ja, Heere, ik ontvang het. En de geest van God zal ons daarna erin doen wandelen. Oké? En hierdoor kunnen wij in hem leven en is hij in ons. Omdat wij niet schuldig bevonden zijn. Nogmaals, niet door onze goede daden, maar door zijn genade en door wat hij heeft gedaan aan het kruis. Oké, ik heb hier geschreven, God zegt, het is mijn wil dat u in dit leven op de aarde heerschappij hebt. Dat u in overvloed leeft en mijn dromen uitvoert om anderen te helpen dit leven te ontdekken. Want als jij niet in de heerschappij leeft waarvoor hij jou heeft toebestemd, en je leeft niet in dat overvloed in je geest en in je ziel en alles, dan kan je niet aan andere mensen geven. Daarom wil de Heer dat je in overvloed zal leven in Jezus' naam. Amen. Nou, het is alweer, mijn tijd is alweer voorbij voor vandaag. En voor nu wil ik stoppen en voor nu wil ik zeggen, God zegen En morgen zijn we er weer. En Gods rijk gezegend en een gezegende dag nog.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: Paulus schreef aan de christenen in Rome, Romeinen 5 vers 8... God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. De dag waarop Jezus stierf, stonden er 3 executies gepland, waaronder die van Barabbas. Hij was gearresteerd omdat hij tenminste 1 man gedood had in een opstand. Dat kan je lezen in Marcus 15, vers 7. Ze hadden hem gevangen genomen en nu zat hij in de dodencel te wachten om de volgende dag gekruisigd te worden. Zijn volledige naam was Jezus Barabbas. Letterlijk Jezus, zoon van de Vader. Hoe opmerkelijk. Er waren dus 2 Jezussen in dit verhaal. Maar ze konden niet meer verschillend zijn. De ene regeerde door het leven van anderen te nemen. De andere regeerde door zijn leven te geven. De echte zoon van de Vader droeg de schuld en schaamte, de vloek en schande en de doodstraf die Barabbas verdiende. Ik denk dat we Barabbas mogen zien als een vertegenwoordiger van het menselijke ras. Zijn leven, vol rebellie, geweld en dood, vertegenwoordigt onze zondige en rebelse natuur. God heeft Barabbas en ons zijn grote liefde getoond door Jezus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen we nog zondaars waren. Jij bent net als Barabbas. Zijn naam betekent zoon van de Vader. Bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven. Paulus schrijft het in Colossense 1 vers 21. Vroeger had u geen band met God. Vroeger was u hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft God, door christelijk sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zult staan. Colossense 1 vers 21. Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas was bedoeld. Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. De vraag is of jij begrijpt dat Jezus de straf die jij verdiende gedragen heeft, zodat jij vrij

Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barriorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke school.

0: geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbede verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is de beste gaven voor jou.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Als we dus eenmaal die plaats hebben, waar we gisteren over hadden, gevonden die ons in het lichaam is toegewezen, en daar kunnen functioneren met de aan ons toegemeten mate van geloof, dan zijn we klaar voor de volgende fase van Gods voorziening. En dat zijn de gaven, in het Grieks de charismata. Romeinen 12, vers 6 tot 8 beschrijft deze als volgt. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hetzij profetie, naar de mate van het geloof. Hetzij dienstbetoon, in het dienen. Hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen. Hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen. Wie uitdeelt, in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Dit is nog lang geen complete lijst van alle mogelijke gaven. Maar het is om een idee te geven van de grote verscheidenheid in genadegaven die er bestaan. Hier wordt overigens een belangrijk principe vastgesteld. Plaats en functie binnen het lichaam zijn belangrijker dan gaven. Veel christenen richten zich voornamelijk op gaven en bedieningen. Zij richten hun denken op bepaalde gaven of bedieningen die ze soms zelf hebben uitgekozen, vooral neigend naar het spectaculaire, zoals de krachtgaven van genezing of wonderen of de bedieningsgaven van apostel of evangelist. Het is waar dat Paulus ons in 1 Korintiërs 12 vers 31 zegt: streef dus naar de beste of de hoogste genadegave. Maar het is veelbetekenend dat hij ons niet vertelt wat die beste gaven dan wel zijn. Er is geen absolute maatstaf. De waarde van gaven hangt af van onze plaats in het lichaam. De gaven die mij in staat stellen om de functie die God mij gegeven heeft, om optimaal te vervullen, dat zijn voor mij de beste gaven. Christenen die te veel bezig zijn met opwindende of spectaculaire gaven hebben geen acht geslagen op Paulus' aansporing tot bescheidenheid. Onze eerste verantwoordelijkheid is niet om te besluiten welke gaven we zouden willen bezitten, maar om onze plaats te vinden in het lichaam van Christus. Deze plaats zal vervolgens bepalend zijn voor de soort gaven die wij nodig hebben om doeltreffend en efficiënt te zijn voor de bouw van Gods Koninkrijk. De ervaring leert dat als eenmaal de kwestie van plaats en functie is vastgesteld, de vereiste gaven bijna spontaan en zonder al te veel moeite beginnen te functioneren.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
6: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heer, wilt u mij doen functioneren in de plaats en functie in uw lichaam die u voor mij bedacht heeft? Help mij ook om uit te stappen in het geloof dat ik daarvoor nodig heb. Dank u wel dat ik daarvoor precies voldoende geloof van u ontvang. Amen.
7: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
7: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
7: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
7: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
7: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
7: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
7: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
7: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
7: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
7: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
7: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
7: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
7: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
7: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
7: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
7: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
7: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
7: In de naam van Jezus.
2: Amen.
7: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
6: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: 13 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk. En vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereld

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog ontdekt Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
10: Top 33!
9: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow. The Weekendshow.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop.
6: Dit is Guard Radio.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
13: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Wij zijn stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show. The Weekend Show.
8: Dit is Guard Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the stone. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: like the father. Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Psalm 21 heeft precies 55 woorden. En als je de cijfers 1 tot en met 10 optelt, kom je op 55. Daarom noemen we 55 een volheidsgetal. Dat betekent dat alles wat we nodig hebben, we kunnen vinden in Psalm 23. En in vers 5 zegt David: U zalft mijn hoofd met olie. Wanneer de herder in de zomer met zijn kudde op de hoger gelegen tafellanden is aangekomen, wordt de kudde in alle behoeften voorzien. Hier kunnen de schapen volop van het malse groen en het heldere bronwater genieten. De herder heeft op deze hoogte ook een schaapskooi voor zijn kudde gebouwd. Een met stenen ommuurde ruimte met 1 ingang. Wanneer de schapen 's avonds terugkeren naar de schaapskooi, staat de herder in de ingang. Hij houdt ieder schaap een lammetje even tegen met zijn staf. Hij wil weten of ze er allemaal zijn en controleert op eventuele verwondingen die het schaap zou kunnen hebben opgelopen in het dal van die beduisternis. In zijn hand heeft hij een ramshoorn. Die is gevuld met olijfolie, vermengd met geneeskrachtige kruiden, zwavel en teer van de cederboom. Daarmee zalft hij de schapen die verwond zijn. De olie heeft een beschermende en genezende werking. De olie beschermt de schapen tegen muggen en vliegen. Vanwege de teer en de zwavel blijven ze op een afstand. Zodra de olie over de kop van het schaap is gesmeerd, zie je een onmiddellijke verandering in het gedrag. Het schaap zal weer rustig grazen om daarna te gaan herliggen, herkauwen. Ook jij kunt gewond raken door het leven van alle dag. Ook jij hebt het nodig om verzorgd te worden. Als schapen gezalfd worden, moeten ze stilstaan en hun kop buigen, zodat de herder zijn werk kan doen. Net als David mag jij je hoofd neerbuigen en belijden: U zalft mijn hoofd met olie. De goede herder wrijft je in met de olie van zijn aanwezigheid. In de aanwezigheid van de goede herder ontvang je genezing en bevrijding. Als mensen gezalfd worden met olie, is dit een symbool van de Heilige Geest die hen bekleedt met kracht. Psalm 92 vers 11 zegt: U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten. En dan ervaar je dat de goede herder ontroerend dichtbij is en dat de zalving een krachtige uitwerking heeft.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: In 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden, heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uw kracht. Zo zei hij tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent. Voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis. Maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer en alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, U zult dan ervaren, wat Handelingen 1 vers 8 verder zegt, gij zult mijn getuigen zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden, nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Dit is God Radio.
4: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
5: Welcome to our Thursday's broadcast of the Gospel Truth. I am right in the middle of my teaching on spirit, soul, and body. This is the revelation that just totally changed my life. The title may throw you off, but I'm talking about who you became in the spirit when you got born again. I've got this book, English, Spanish. I've got study guides. I've got an audio book where my wife read through this. I've got illustrated teaching on this. We've got a lot of product. But today is our Thursday broadcast, our Thanksgiving Day broadcast. And today and tomorrow, our ministry offices are closed to give our employees the holiday off. So you can't call in today, but you can go to our website and you can still get all of these materials. Matter of fact, you can actually listen, download these materials free off of our website if you would like it. I'm just trying to get this truth out because I know what it'll do. It totally transformed my life. So I've already said a lot of things. If you've missed any of this teaching, I know that there's probably some people because it's Thanksgiving, maybe you're off work and you're watching this program and you haven't heard this whole series, but I promise you, this is life transforming. God gave me a revelation of this nearly 50 years ago, and it has become the foundational truth. Everything that God has shown me in the Word of God is based on this truth about that when you get born again, it's your spirit that gets saved, and it's completely saved. It's sealed by the Holy Spirit. There is no sin or impurity that penetrates the seal around your born again spirit. And since God is a spirit, John 4:24, and we must worship him in spirit and in truth, that means that as a Christian, once you get born again, God is dealing with you based on who you are in the Spirit, in Christ, not based on your actions. Now, I'm not saying that God is ignorant of your actions. I'm not saying that God doesn't care about your actions, because your actions determine whether God or Satan has dominion in your life. Romans 6:16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves, servants to obey, his servants you are, to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." So if you go out and live in sin, you are giving Satan a free shot at you. You are just welcoming him into your life. And the scripture says in John 10:10 that the thief, talking about the devil, comes not but for to steal, to kill, and to destroy. He is out to eat your lunch and pop the bag. So if you are living in sin, you're giving Satan an inroad into your life. So quit doing that. If you're a Christian, don't live in sin. Live as holy as you can. Seek God. Do the right things. But it's so important to recognize that the way God sees you is in the Spirit. And in the Spirit, you are forgiven of all sin, past, present, and even sins that you haven't committed yet. I know that if this is the first time you've heard this, some of you are thinking, this is the wildest thing I've ever heard. I spent a whole week teaching on that. If you get this teaching, it will explain it out of Hebrews chapter 9, 10, and 12. And it's what the scripture says. You have been sanctified and perfected forever. Hebrews chapter 10, verses 10 and 14, and then Hebrews chapter 12, verse 23 says, it's the Spirit of just men that was made perfect. You have been made perfect in your spirit forever, not just until the next time you sin. Man, if you've missed this, please get these materials. It'll transform your life. And this week, what I've been talking about is that in that spirit, the part of you that got born again and changed its salvation, you were given the faith of Jesus. Not just faith in Jesus, not just your human faith, the same type of faith that even unbelievers operate in when they sit in a chair or drive down the street or fly in a plane. Not faith that is based on something physical that you can see, but you are given a supernatural faith, God's kind of faith. As it says in Romans chapter 4, verse 17, he calls those things that be not as though they are. You were given this supernatural, God kind of faith at salvation. And Romans 12, 3, the last phrase in that verse says, God has dealt to every man, every person who's born again, the measure of faith. Not a measure of faith. I know that there are some translations that say that, but the King James says the measure of faith. This is borne out over in Galatians chapter 2, where it talks about that we are justified by the faith of the Son of God, not just faith in the Son of God, but God literally imparted his faith to you. And since there's only one measure of faith, and Paul said in Galatians 2:20 that he was living by the faith of the Son of God, the measure that he had was the faith of the Son of God. And Peter said in 2 Peter chapter 1 that he was writing to those who had already obtained like precious faith with him through the righteousness of God and of our Savior Jesus Christ. He said that we have his faith. So we have the same faith that Peter had, the same faith that Paul had, the same faith that Jesus had. You do not have a faith problem. You got a knowledge problem. We don't know what we have, and faith is based on knowledge. That is a great statement right there. Faith is based on knowledge, and what you don't know is killing you. Let me share this passage with you out of Matthew chapter 17. The first few verses of Matthew 17, Jesus went up to the mount, what's called the Mount of Transfiguration, and he was praying. And he literally began to radiate light, and a cloud came over them. There was Jesus, and Peter, James, and John were with him. And a cloud came over them, and it began to radiate light, and an audible voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased. Hear him." And the disciples were just shocked at this, but they saw the audible glory. They heard the audible voice and saw the visible glory of God. And they wanted to build three tabernacles, and the Lord said no. And anyway, when they came down from the mountain, the other nine disciples were down there, and there was a crowd around about them. And they came running to Jesus, and Jesus asked what they wanted. And a man who had a son that the King James here calls lunatic. This doesn't mean that he's crazy in the sense that we talk about mental health and things like that today, but he had seizures, is the way that we would say this today. He had a demonic power in him that caused seizures, and his father, this same thing's recorded over in Mark chapter 9, and there the father of the child said that sometimes this demon will throw him into the fire and into the water, and so he was having seizures and things like this. And so when Jesus came down, the father of this child came and says, I brought my son to your disciples, but they couldn't cast the demon out. And Jesus said, bring him to me. And so they brought him to Jesus, and Jesus cast the demon out of this boy, and he was cured. And after it was over, let me just read this in Matthew chapter 17, verse 18. Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: maakt de party cool.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: God Radio, je radio leeft weer.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël?